Nick Hampton is een alt- en tenorsaxofonist uit New York. Zijn grote voorbeelden zijn Dexter Gordon, Sonny Stitt en Cannibal Adderley. Hij groeide op in Sydney. In 2004 vertrok hij naar New York City en hij toerde door Amerika, Europa, Australië, China en het Midden-Oosten. Hij trad op met Art Hirahara, Jotam Silberstein, Jerry Walden, Peter Bernstein, Corey Weitz en Kylie Keuler onder andere. We horen uit 2025 Loose End. Nick Hampton tenorsax, Corey Weitz tenorsax, Nick Peck orgel en Jesse Cahill drums.

Het kwartet van Nick Hampton speelde Loose End. Dan Wall studeerde aan de Berklee College of Music en ging daarna werken met Carl Ratzer. Hierna speelde hij onder andere bij Jeremy Stike, Steve Grossman, John Abercrombie, Jerry Bergonzi en David Earl Johnson onder meer. Hij gaf meer dan 20 jaar les aan het Oberlin College en stierf op 14 april jongstleden op 72-jarige leeftijd. We horen uit 2004 Lullaby of the Leaves. John Abercrombie, gitaar. Dan Wall, orgel. En Adam Nussbaum, drum.

Lullaby of the Leaves werd gespeeld door Dan Wall en John Abercrombie. Houston Person is een tenorsaxofonist die hardbop, swing en soul jazz speelt. Hij bracht zijn militaire diensttijd voor een deel door in West-Duitsland, waar hij speelde met Don Ellis, Eddie Harris, Cedar Walton en Leo Wright. Hij trad ook op met vocaliste Etta Jones, met wie hij een paar jaar getrouwd was. Hij speelde verder bij Johnny Hammonds, Charles Eelands, Lou Rawls, Sonny Phillips, Don Patterson en Richard Groove Holmes. Ja, echt te veel om op te noemen. We vervolgen met Angel Eyes uit 1998. We horen Houston Person tenorsax en Joey DiFrancesco orgel.

Angel Eyes werd gespeeld door Houston Person en Joey DeFrancesco. Eli Yamin is een jazzpianist die optrad met Claire Daly en Illinois Jacquet bijvoorbeeld. Hij speelt zowel jazz als blues. Hij trad verder op met Chris Byers, Nick Parati, Brentford Marsalis, Evan Christopher, Pat O'Leary en Barry Harris onder meer. We draaien uit 2023 Saïd's Blues. Eli Yamin, piano. Saïd Nasser, altsax. Nicole Davis, trompet. Elias Bailey, bas. En David Gibson, drums.

Zaid's Blues werd gespeeld door het quintet van Eli Jamin. Chris Parker komt uit Portland en studeerde klassieke piano. Na zijn bachelor's en master's werd hij muziekprofessor en hoofd van de jazz studies van het Sunny Orange College. Randy Brecker, Bob Minzer, Lynn Seaton traden op in zijn band die zowel jazz, symfonie als kamermuziek speelt. Hij is getrouwd met zangeres Kelly Hart. We eindigen met het nummer One for CB uit 2023. De band van The Guardian Angels van pianist Chris Parker horen we tenslotte. Dit was het programma Jazz Time voor RTV Go. Samenstelling en presentatie Henk Ottervangen. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde vanavond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zei dat te doen omdat Europa zich niet aan de vorig jaar afgesloten handelsovereenkomst houdt. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om de tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente is niet blij. In een AZC in Leiden is vanavond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er vooraf ging aan de steekpartij. Er is een verdachte aangehouden. Op de wegen rond Utrecht wordt dit weekend grote drukte verwacht. Zowel de A2 van Everdingen naar Utrecht als de A12 van Utrecht naar Bodegraven is dicht vanwege werkzaamheden. De afgelopen weken leidde alleen het afsluiten van de A2 al tot chaos in dorpen langs de snelweg vanwege sluipverkeer. Na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Roda JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen eerst nog zon en wolken, maar in de middag regen en onweersbuien. Lokaal ook met hagel en windstoten. Het wordt morgen 14 graden aan zee tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

jong, hou eens nou. Bist u ook een supermarkt? Ja, wist me jong, doe ook ja.

0: Stef Banstra met het NOS-journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. Amerikaanse president Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente Moerdijk is niet blij. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten twee gewonden. En die zijn naar het ziekenhuis toegebracht. En na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Rode JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Komende dinsdag is de heenwedstrijd in Waalwijk. Volgende week zaterdag dan de return in Tilburg. Het weer, vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en bewolking. Later op de dag kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: nieuws van 1 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt nu anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De Europese Unie noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict in Winschoten. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten twee gewonden. En die zijn beide naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de vijfde tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek vanavond. Oscar Piastri is de nummer drie. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en in Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. En zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

tijd. Ik stoorde daar in geflikker van bomgekleurde licht. En met wat pilsjes achter kozen, keur ik stiltjes naar elk licht. En dan vernuver ik met mijn roko. Ja, dan kom ik goud op streek. Ik ben versloofd, ik ben versloofd, ik ben versloofd aan discotheek. Ik ben

Zwichter was een vos op. En ik studelde eerst wat morno, zo'n 15 dozen sangria. Slag ik de Rijnvoort gat, ik ruip zo hard ik kon. Hey signorita, los doe met mij hoor.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12